0: Het is 7 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar ruim 1800. Ook het aantal besmettingen steeg naar bijna 4000. De huidige ebola-variant in Congo is de zeldzame Bunibugyo-variant. Daar is geen vaccin of behandeling voor. De epidemie is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Alleen die in West-Afrika tussen 2014 en 2016 in Guinea, Liberia en Sierra Leone was groter en eiste 11.000 levens. Een helikopter met aan boord de Amerikaanse president Donald Trump is gisteren te dicht in de buurt gekomen van een passagiersvliegtuig. Het burgertoestel was bezig met de klim vanaf Ronald Reagan Washington National Airport. Volgens de luchtvaartautoriteit FAA is de president niet in gevaar geweest. Sinds het dodelijk ongeval van vorig jaar met een helikopter worden commerciële vluchten stilgelegd als de Marine One helikopter van Trump opstijgt. Dat is gisteren niet gebeurd. Japan onderzoekt de mogelijkheid van een tweede hoofdstad. De regering wil voorkomen dat het landsbestuur stilvalt als een zware aardbeving of andere natuurramp de hoofdstad Tokio treft. Volgens de overheid is de kans op een zware aardbeving rond Tokio de komende 30 jaar ongeveer 70%. Osaka geldt als de belangrijkste kandidaat, maar ook Fukuoka, Nagoya en Sapporo worden genoemd. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Er werden tijdelijk bussen ingezet door Arriva. Sinds gisteren heeft de brandweer het vuur in het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen worden voorlopig nog bussen ingezet, omdat op dat traject aan het spoor wordt gewerkt. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen de Meern en Houten staat een kapotte auto. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Elke dag de lekkerste muziek op Radio Bergijk. Jij luistert toch ook? Vertel het je vrienden.
1: Ramzi Shaffi, zing, vecht, huil, bid, lach en bewonder.
2: Toch? Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

Volgens mij de plaat met de langste titels een beetje hier in Nederland. Ramses Shaffy met Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder. De plaat die stamt uit 1971.

0: Weerbericht.
1: De komende uren staat er een matige west- tot zuidwestenwind aan zee. In het noorden vrij krachtig en op de Wadden en boven het IJsselmeer zelfs krachtig. De stapelwolken maken plaats voor de zon en de temperatuur loopt dan langzaam op naar rond de 20 graden. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Op de Wadden kan in de loop van de middag een enkele bui vallen. De temperatuur aan de kust blijft hangen rond de 20 graden, maar in het binnenland en in het zuiden kan het kwik verder oplopen tot rond de 24 graden. Vanavond nog lange tijd zonnig, behalve in het noorden waar enkele buien kunnen vallen. Het kwik daalt vannacht naar tussen de 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 graden aan de westkust. Morgen een mix van zon en stapelwolken met vooral in de noordelijke helft van het land een enkele bui. In de middag vanuit het westen steeds meer zon en het wordt een graad of 23. In het noorden blijft er kans op een verspreide bui. Zaterdag droog en afwisselend zonnig en bewolkt met zomerse temperaturen tussen de 26 en 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

Verplaatsen naar het Zweedse. En dan zul je zeggen, je gaat er geen ABBA draaien. Nee, we gaan naar Ace of Base uit Göteborg. En die werden in 1987 opgericht. Hier zijn ze met All That She Wants.

En zo zaten we eventjes met z'n allen gezellig in de jaren 90, in 1993 om helemaal precies te zijn. Je hoorde Ace of Base en All That She Wants. De hoogste notering in de hitparade die ze toen de tijd bereikte met dit nummer All That She Wants was nummer 4.

0: Studio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar ruim 1800. Ook het aantal besmettingen steeg naar bijna 4000. Een helikopter met aan boord de Amerikaanse president Donald Trump is gisteren te dicht in de buurt gekomen van een passagiersvliegtuig. Het burgertoestel was bezig met de klim vanaf Ronald Reagan Washington National Airport. Japan onderzoekt de mogelijkheid van een tweede hoofdstad. De regering wil voorkomen dat het landsbestuur stilvalt als een zware aardbeving of andere natuurramp de hoofdstad Tokio treft. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Het weer overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. De lekkerste muziek, de beste kwaliteit.
1: Een van die vele producties is deze van Chef Special. Hier zijn ze met Afraid of the Dark.

En zo zien we weer, we draaien niet alleen Nederlandstalige plaatjes, maar ook die in de Engelse taal of een andere taal wordt gezongen van Nederlandse makelaardij. Chef Special was dat en Afraid of the Dark.

0: Zoek Bergijk ook eens op Facebook. Je weet niet wat je meemaakt.
1: De formatie De Dijk is in 1981 opgericht en vernoemd naar een straat in Amsterdam. De Amsterdamse Zeedijk. Hier zijn ze, De Dijk.

De band dus vernoemd naar een straat in Amsterdam, in Hartje Amsterdam. De Zeedijk, die stond vroeger toch niet zo goed bekend, die straat. Daar liepen de dames van Lichte Zeden allemaal rond. Het is maar even dat je het weet. De Dijk dus, met Binnen Zonder Kloppen, met een nummer dus uit 985, kwam de tipparade binnen op 30 maart 85 en kwam helaas niet verder dan tip nummer 11.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar ruim 1800. Ook het aantal besmettingen steeg naar bijna 4000. De huidige ebola-variant in Congo is de zeldzame Bunibugyo-variant. Daar is geen vaccin of behandeling voor. De epidemie is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Alleen die in West-Afrika tussen 2014 en 2016 in Guinea, Liberia en Sierra Leone was groter en eiste 11.000 levens. Een helikopter met aan boord de Amerikaanse president Donald Trump is gisteren te dicht in de buurt gekomen van een passagiersvliegtuig. Het burgertoestel was bezig met de klim vanaf Ronald Reagan Washington National Airport. Volgens de luchtvaartautoriteit FAA is de president niet in gevaar geweest. Sinds het dodelijk ongeval van vorig jaar met een helikopter worden commerciële vluchten stilgelegd als de Marine One helikopter van Trump opstijgt. Dat is gisteren niet gebeurd. Japan onderzoekt de mogelijkheid van een tweede hoofdstad. De regering wil voorkomen dat het landsbestuur stilvalt als een zware aardbeving of andere natuurramp de hoofdstad Tokio treft. Volgens de overheid is de kans op een zware aardbeving rond Tokio de komende 30 jaar ongeveer 70%. Osaka geldt als de belangrijkste kandidaat, maar ook Fukuoka, Nagoya en Sapporo worden genoemd. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Er werden tijdelijk bussen ingezet door Arriva. Sinds gisteren heeft de brandweer het vuur in het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen worden voorlopig nog bussen ingezet, omdat op dat traject aan het spoor wordt gewerkt. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Bergijk.
2: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de N325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Huissen en Presikhaaf staat 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: en 60 jaar popmuziek. Ha, dat is best wel veel, hè? Radio Bergijk heeft het.
1: Gaan weer een plaat draaien uit de jaren 2000. In dit geval uit 2003. Die maar liefst 3 weken op nummer 1 stond. Hier is Champs en Cowboy.

0: productie van Nederlandse Bodem gedraaid. Ja, natuurlijk draaien we die heel veel. Die ook op nummer 1 heeft gestaan. Maar liefst 3 weken op nummer 1 in 2003. Ze kwamen op 8 november de Nederlandse hitparade binnen. Chips heb je gehoord met Cowboy.
1: Oké. Okay.

0: Weerbericht.
1: De komende uren staat er een matige west- tot zuidwestenwind aan zee. In het noorden vrij krachtig en op de Wadden en boven het IJsselmeer zelfs krachtig. De stapelwolken maken plaats voor de zon en de temperatuur loopt dan langzaam op naar rond de 20 graden. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Op de Wadden kan in de loop van de middag een enkele bui vallen. De temperatuur aan de kust blijft hangen rond de 20 graden, maar in het binnenland en in het zuiden kan het kwik verder oplopen tot rond de 24 graden. Vanavond nog lange tijd zonnig, behalve in het noorden waar enkele buien kunnen vallen. Het kwik daalt vannacht naar tussen de 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 graden aan de westkust. Morgen een mix van zon en stapelwolken met vooral in de noordelijke helft van het land een enkele bui. In de middag vanuit het westen steeds meer zon en het wordt een graad of 23. In het noorden blijft er kans op een verspreide bui. Zaterdag droog en afwisselend zonnig en bewolkt met zomerse temperaturen tussen de 26 en 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: is Radio Bergijk. Lekkere muziek. Niet alleen voor Bergijk.
1: Terug naar 1986 met de Nederlandse band. Meidenband moet je eigenlijk zeggen. Centerfold, hier is Dictator.

De Nederlandse meidengroep Centerfold en Dictator uit 1986. Ze kwamen de Nederlandse hitparade binnen op 26 april. 6 was de hoogste notering en 10 weken totaal stonden ze genoteerd in de Nederlandse hitparade. En in 1986 waren ze ook nog eens Tros paradeplaat op Radio 3. Centerfold en Dictator.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar ruim 1800. Ook het aantal besmettingen steeg naar bijna 4000. Een helikopter met aan boord de Amerikaanse president Donald Trump is gisteren te dicht in de buurt gekomen van een passagiersvliegtuig. Het burgertoestel was bezig met de klim vanaf Ronald Reagan Washington National Airport. Japan onderzoekt de mogelijkheid van een tweede hoofdstad. De regering wil voorkomen dat het landsbestuur stilvalt als een zware aardbeving of andere natuurramp de hoofdstad Tokio treft. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Het weer overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Huissen en Presikhaaf staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is hier dicht.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk met Jacco Hagoort.
1: Ik moet even parken, biertje, vrienden.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: familie, vrienden, gezelligheid en sfeervolle dagen met Radio Bergijk.
1: We gaan naar Manchester toe, een band die geformeerd werd in 1972. En dan heb ik het over de formatie rondom Eric Stewart en Lol Cream. Oftewel de formatie Tennessee. Hier zijn ze met Dreadlock Holiday.

Dreadlock Holiday was dat van de formatie Tennessee. Die plaat die stamt uit 1978, stond maar liefst 3 weken op nummer 1 van de Nederlandse hitparade en stond in totaliteit 17 weken genoteerd. Lekker zomersplaatje van Tennessee en de Dreadlock Holiday.

0: Nieuwegek. Het radiostation voor iedereen.
1: In de ochtendshow gaan we door met de zanger van de formatie The Time Bandits. Hij heeft ooit één solo-singeltje uitgebracht en het werd nog een leuke hit ook in Nederland. Ik heb het over Alidus Hidding. Hier is Hollywood 7.

Hij was destijds de leadzanger van de formatie The Time Bandits. Hij komt uit Drenthe, zijn naam is Alidus Hidding. En van hem hebben we nog een keer die hit gedraaid, Hollywood 7.